0: Dit is het nieuws van 2 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: Dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapten ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hits van vinyl en schijf.

0: Dit is het nieuws van 4 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer. Hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot een bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het anders gebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorig jaar ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Hij was een man genaamd Balthazar. Hij was een Samson zonder haar. Hij leefde in een kikkerland, ergens aan het Noordzeestrand.

0: Dit is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kuhlberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kuhlberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kuhlberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een auto iemand omgekomen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

Ja, ja. Goedemorgen, luisteraars. We staan in verbinding met de Studio Glabroos, gepresenteerd hier bij Vechtdal NL. En voor een groetsverzoek of een reactie kunt u reageren onder het nummer 06 25 35 44 en dan de 79. Dus het nummer luidt 06 25 35 44 en dan de 79. Dit is hem, de Studio Glabroos bij Vechtbal NL. Hommel in wegdrijven naar de localiteiten Drochter, opslagen vanaf de Tippen Boulevard. Zijn luister mee, kom eens aan. Een goede morgen.

vroeg ik welk recht hij had op de hand van Feline. Hij trok zijn revolver en richtte terstond. Voor ik het wist,

Ja, goedemorgen luisteraars. We staan in verbinding met de Studio Glabro's, gepresenteerd hier bij Vechtbal NL. Oké, okay, maar goedemorgen de Tosca. Je bent een mooie petit bij kerel, hè. Hier waren de eerste. En voor een groetsverzoek of een reactie kun je dus reageren onder het nummer 06 25 35 44 en dan de 79. Dus nummer luidt 06 25 35 44 en dan de 79. Dit is hem, de Studio Glabro's bij Vechtbal NL. Hommel in wegdrijven vanaf de localiteiten, de Rochter opslagen vanaf de Tippen Boulevard. En de Rommel in live gepresenteerd hier vanuit het Stoorgog. Ik zeg, luister mee, kom eens aan, een goeiemorgen. En laat maar doen wie de wakker is, hè.

0: dit is het nieuws van 9 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor de grootste keuze.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

Ja, ja, goedemorgen luisteraars. We staan in verbinding met de Studio Glabro's, gepresenteerd hier bij Vechtbal NL. Nou, je kunt altijd nog even een verzoekje aanvragen onder het nummer 06 25 35 44 en dan de 79. Dus het nummer uit die 06 25 35 44 en dan de 79. Moest ik even een mooi plaatje erin voor Claudio Jong, Liebes mein Leben, is gedraaid. En dat was speciaal voor Henny door uit Maarsen en de vrouwenplaat nog die aan de band, hè. Moest ik een plaat ook in voor de Palm, de Pionier, voor de Moezen, ook voor onszelf hier zo. En dat wordt hem aangeboden door Jan Kams. En ook in speciaal voor Klaasje door, plaat nog die aan de band. En dus maar mooi met Jan, hè. Ja, ja. Dan ben je een kleine wereld, maar het wordt beter, hè. Het wordt weer groter. Ook de Olde Beltman door een nieuw leuzenplein, hoor ik die aan de band. En nu is er ook maar mooi met. Mooi dat je er ook weer bij bent, kerel. Hè. Dus voor een groetverzoek of een reactie luidt het nummer hier 06 25 35 44 en dan de 79. Zo bent u in de verbinding hier met Studio Glabro's, gepresenteerd hier bij Vechtbal NL. Een goeiemorgen.

Ja, ja, goedemorgen luisteraars. We staan in verbinding met de Studio Glabroos, gepresenteerd hier bij Vechtdal NL. Graag een mooi plaatje van Ancora met Zeeman. En dat wordt aangeboden door de Lady Zalland. Nou, de plaat nog wat ik aan de band. Dus er maar mooi met door de Lady Zalland. Door in Nieuw-Leuzen, hè. En ik heb een klaarstaan was ook in gedraaid. Graag een plaatje van de Rog met Monique. Wordt aangeboden door Jan de Krijtleman door Udom. Zijn we daar maar. Plaat nog die aan de band. Dus er ook maar mooi met kerel, hè. Plaatjes gedraaid. Ik hoop dat zo goed is. Ook Kees Kramer. Plaat nog die aan de band met Sylvia door. Dus er ook maar met aan de bal, hè. Met de rest van de muurtjes. En voor een groetsverzoek of een reactie kunt u altijd nog reageren onder het nummer 06 25 35 44 en dan de 79. Dus het nummer uit die 06 25 35 44 en dan de 79. Gaan we verder met het plaatje van de Zeeman van Ancora en dan gaan we verder met Jan Biggel. Ja, ja. Zing luister mee, kom eens aan. Goedemorgen.

0: dit is het nieuws van 10 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leiden zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de kermis die hoorde bij de viering van het Leidens Ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gedeeld. Daarmee wil hij de druk opvoeren om een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker blijft. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van de middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Griekse archeologen groeven zijn resten op in de jaren 60. Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van Samuel naar Bulgarije. Het weer, op meerdere plekken dichte mist. Die trekt langzaam weg en daarna volgt volop zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog en zonnig bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9 persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.

Ja, goedemorgen luisteraars, we staan in verbinding met de Studio Glabroos, gepresenteerd hier bij Vechtdal NL. En voor een groetverzoek of een reactie kunt u reageren onder het nummer 06 25 35 44 en dan de 79. Dus het nummer luidt 06 25 35 44 en dan de 79. Goedemorgen Glabroos, kun je even de Walk of Life draaien voor Daan en Sophie en voor Johan. En wordt aangeboden door Willy Moes. Nou Willy, de pleiner ging door die aan de band. Hij is gedraaid, ik hoop dat ze goed is. Even op de moesje. Met dat geen Beltmans joh, maar vanaf wel de moes, hè. Zeg, luister mee, komen ze weer aan. Een goeiemorgen.

0: Dit is het nieuws van 11 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. In Leiden zijn gisteravond 2 mannen van 19 en 22 jaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vlakbij de kermis waar het druk was vanwege het Leidens ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend en de politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitoefenen op een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd-discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet al te lang donker is. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Het weer, op meerdere plekken dichte mist, die trekt langzaam weg. En daarna is er volop zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig, bij ook zo'n graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

Ja, goedemorgen luisteraars. We staan nu ben ik met de Studio Glabro's gepresenteerd hier bij Vechtdal NL. In een mooi plaatje van onze moeder, schoonmoeder en oma aangeboden Ben, Judith en Ruben. En we luisteren ook weer mooi mee in het gezellige Oud-Leuzens die het geen namen bij maakt. Dag dat mijn hier was, hè. En dan hebben we nog een mensen die hem gereageerd via Facebook. Die zou ik hem opnoemen. Dat is Paulien Huls, Lummy Compagne, Henry Gerrits, Sylvia Kremer, Roelof Verhaar, Martin Ekkelkamp van Hattentien, Heidi van Spijker, Ronald Ulich, Carol Lennerts, Joke Dekker, Gerry Huizen, Ronnie Benning, Ben Schreur, Andrea Klein-Luchtenbelt. En ook Kees en Sylvia en natuurlijk ook Ben Schreur. En voor een groetverzoek of een reactie kunt u nog reageren onder het nummer 06 25 35 44 en dan de 79. Dus het nummer luidt hier 06 25 35 44 en dan de 79. Zing luister mee, komen ze weer aan. Een goede morgen. Moi. En vanmiddag trouwens nog in De Palm, hè. En De Palm, mooi dat ook weer met Lustert Keelplaat. Dan hoor ik die aan de band. En ook De Beltman Show. Even om de moesje. Zeg, luister mee, kom eens aan. Goedemorgen. Hoi.

Ja, ja, en Mark en Mikey Kramer bent er ook weer bij. Platen horen die aan de band. En jullie er ook maar mooi met. En Kees is al langer wakker. Kees is al aan het... Ik denk dat bij die meis aan het aksel, hè, in Dalen. Platen horen die aan de band. Luister maar mooi met.

0: dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Faroe. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd, het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat één persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Jouw beste vriend op de radio. Beste vriend. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

Ja, ja, een goedemiddag luisteraars. We zijn in de verbinding met de Studio Glabro's, gepresenteerd hier bij Vechtdal NL. En dan allemaal in tot 1 uur. En dan gaan wij eruit en dan neemt de palm neemt over, hè. Even op de moesje. En alle mensen die aan het in bent, iets smakelijk toegewenst vanuit deze studio. En voor een groetverzoek of een reactie kan dat nog even onder het nummer 06 25 35 44 en dan de 79. Dus ik luister mee, kom San, een goede middag. Mooi.

Nog een mooi plaatje van Warkendel voor alle mensen die ze kent. Wen en Judith Schreur uit Dedensvaart. Zijn rustig mooi met platen hoor ik die kant op aan.

Ja, goedemiddag luisteraars, we zijn in verbinding met de Studio Labro's gepresenteerd hier bij Vechtdal NL. En valt mee vanmiddag de Palm en vanom de Moeze. En volgende week zondag van achterin zijn wij er weer, Studio Labro's bij Vechtdal NL. Zijn iedereen bedankt voor de aandacht en tot volgende week. En mocht u vervelen, vandaag is de Oldtimer Hakseldag in Dalen. Iedereen welkom, hè. Ik ga eruit. Tot volgende week. Ah, yo.

0: Dit is het nieuws van 1 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken. Blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust. En landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Friezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Vechtbal NL. Hits van vinyl en schijf.

Ja, luisteraars, een hele goede zondagmiddag. Luisteraars, ik wens u een hele onheuze goede zondagmiddag toe. Je bent hier zo'n keertje afgestemd op de Palm FM zender. Met een paar bonusuurtjes hier bij Vechtal.nl. En we hopen op een goede verbinding zo. Dus luisteraars, een hele goede middag. Je bent hier verbonden met de Palm FM zender. Live hier vanuit de Palmboombunker. Hier dus op de zondag bij Vechtal.nl. Luisteraars, voor jouw goed verzoek of reactie is het nummer 06 en dan 3314 en dan 8686. Luisteraars 06 en dan 3314 8686. En laat weten wat je horen wilt. Goed, en ook zijn de blaadjes vandaag even zeer speciaal voor Arnold Kattar in Drachteropslagen. Luister, uiteraard gezellig mee, kerel. Oké, dankjewel voor de gewachte blaadjes van vanmorgen en een stukje van de middag. En blijf er maar eens gezellig bij daar, hè. Live vanuit de Drachteropslagen. En de blaadjes zijn voor jou vandaag, hè.

Goed, dus luisteraars, een hele goede zondagmiddag. Je bent verbonden. Als even hier live met de Palm FM-zender. Hier bij Vechtal.nl met het nummertje 06 en dan 3314. En dan 8686 gaan we hier verder met de eerste serie voor alle plaatjes. We gaan hier eens even verder met het plaatje van Lisa Delbo met Morgen. En dan valt de rest helemaal vanzelf hier op de zondag. Luisteraars, luister allemaal gezellig mee. En allemaal uiteraard een hele fijne zondag. En blijf erbij. Hier komen ze weer. Hier gaan ze weer. Een hele goede middag. Ajus.

Ja, luisteraars, even deze zonnige zondag. Neem een lekker plaatje hier van Duo Jan en Zwaan. Live hier bij de Palm FM Radio, hier bij Vechtal NL. Zo'n keertje dus op de zondag. Luisteraars, voor goed verzoek of reacties, nummer 06 en dan 33-14, dan 8686. Is het volgende plaatje misschien speciaal voor de jongens daarvan, Vilsteren 2, hè? Oftewel de Gouden Generatie. En ook Harmie daar weer eens om luisteren zelf mee. En jongens, 8-1 winst, hè? Netjes. Lekker drinken, jongens. Deze is voor jullie en luister mee daar.

ziet een mens nog als een mens ook geen verschil en grens.

Ja, luister eens ergens, hè. Dat was hem de live versie, hè, van The Gods, hè. Die was hem zeer speciaal voor Boer Wamelink. Ook Gerbert, luister eens allemaal mee. Dankjewel voor jouw reactie op de zondagmiddag. Deze zon overgoden zondag. Luister als je mee die nog steeds hem afgestemd op de Palm FM-zender. Met nummer 06 en dan 3314. En dan 8686. En dit is het Noorderbouw Trio. Zullen we straks eens in een paar reacties de bak in mieten, hè.

0: Dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruim bagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n 3000 euro. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
5: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.

0: Nou, Billy, dat het?
1: Ja.
0: Het werkt gewoon in één keer, hè? Ongekend. Luisteraars, goedemiddag. Dus luisteraars, een
1: zonnige middag toegewenst.
0: Ja, een hele goede middag op deze zonovergoten zondag.
1: Kan wel een van de laatste zondagen winnen, hè? Zo warm is.
0: Van Jor.
1: Ja, van Jor.
0: Ja. En zo is het. Luisteraars, je bent hier afgestemd op de Palm FM zender met een stukje erbij van de Bilsbar vandaag.
1: Klein beetje, hoor. Klein beetje. Gewoon weer weg hier zonderdeen, man.
0: Die man had dorst, hè, dus zodoende.
1: Luisteraars. De waterkraan tuurzak kapot, hè?
0: Ja, dat is het, ja. En dan mooi wat, hè? Luisteraars, voor jouw goed verzoek of reactie, dat nummer hier 06 en dan 3314 en dan 8686.
1: Alles in voor een groetje verzoekje, hè?
0: Of reactie via de sms, de whatsapp of de rammel. Wordt het ook Jandoki geregeld? Oh ja, er zijn ook nog heel wat meisjes bij, hè?
2: Kleine kindertjes, hè?
0: Eén groot feest hier, luisteraars. Luisteraars 06 en dan 3314 en dan 8686. Als een voor goed verzoek of reactie, zo zijn mijn paar reacties de bak in Mietenier.
1: Als op deze zonnige zondag, hè? Een stukje muziek van Fancy erbij, hè?
0: Fancy heeft er zin aan, hè?
1: Ja.
0: Nou, luister, eens in mijn paar, hè? Ook het Dinsing team luistert gezellig mee uit de Voort. De schrijfjes zijn gedraaid, blijft er gezellig bij daar. Ook Wim, de Olderbeunaars luistert gezellig mee. In locatie Damsolte, plaatjes zijn voor jou daar.
1: Lusten met Wimpy, hè?
0: En Lusten Fijn met...
1: De groetjes.
0: De grote groetjes voor Wim, de Olderbeunaars. Ook Dirk daar van het Landgoed luistert gezellig mee. Het was een weer geweldig mooie muziek zo. Nou, daar doen wij het voor op de zondag. En de plaatjes zijn gedraaid van Guns N' Roses. Ook een mooie van ZZ Top, hè. Is het gelukt en luisteren ze allemaal mee aan die kant. Ook Harmie daar, Ruud Hesselm, luisteren ze allemaal mee. En de rest van de muiters van VV Vilsteren. Plaatjes zijn voor jullie daar. Ik heb hem een mooi plaatje gedraaid, hè.
1: Even gewonnen dan, Palma.
0: Ja, ze zegt dat ze met 8-1 gewonnen hebt, maar ik geloof er geen donder van, maar.
1: Ik weet het niet, ik weet het niet.
0: In die tijd dat ik er naar voetbal aan toen won we nooit, joh.
1: Aan wie ligt dat dan?
0: Ja, ik denk dat het aan mij ligt, hè. Mudda's we.
1: Ja, ik vond dat wel lang, ja.
0: Ook gaan ze vandaag in met speciale goed richting Giepman, richting Boerwamelink. Luister eens allemaal in die kant. En het plaatje is gedraaid.
1: Is met Gerben, hè?

0: Ook Jan daar samen met Herma. Luister eens allemaal mee. De blaadjes zijn voor jullie daar. De mooie zon overgoten ommen.
1: Ja.
0: Die waren er ook bij. Die zijn er nog steeds bij, denk ik. Luister eens allemaal mee.
1: Hij is afgelopen, Palm.
0: Ja, maar ik heb nog wat, hè.
1: Flitsie heeft nog wat muziek.
0: Mee is wen, joh. En dan zijn ze vandaag in zeer speciaal voor Billy, samen met Pielle. Nou, ze zijn er, hoor. Dan hoor je, luisteraars, hè? Hoor je wel, hè?
1: Nou ja, de helft hoor je maar, hè?
0: Dan hoor die andere helft hoor ik net ook wel anders. Oh, oh, oh.
1: Luisteraars, voor de reacties vandaag, deze zondagmiddag, 06-33-14-86-86.
0: En hier ook zonne hoor, een groetje van Jan Albers. Ook Jan Albers, luister zelf mee daar. Bladjes gaan jou aan de ban. Moet dat het zonnetje ook schijnen, hè? Dan zijn we niet enig vandaag hier.
1: Dan woont hij vast niet ver weg, hè?
0: Dat denk ik ook niet, nee. En luister mee de kerel, hè. Bladjes zijn voor jou daar, de vaste luisteraar. Blijf erbij, hè.
1: Ja, luisteraars, je zult wel denken wat de Billy hier zo is, maar ja, woensdag ben ik weer verhinderd, hè?
0: Ja, joh, helemaal kast met de dang in de woud. Ja, op vakantie ook, hè? God, dikke jongen. Dat kan gewoon, hè?
1: Ja, jongen. Hartstikke verdiend, hè? Vakantie.
0: Ja. Grote praat, luisteraars, hoor je wel, hè? Dus ja, goed, luisteraars, hè? Als je geld hebt als water, dan kan dat, hè?
1: Ja, er zijn meningen over verdeeld, denk ik, maar doe maar. Luisteraars, 0633148686, de zondag. Palm op de zondag, hè?
0: Met een stukje van de Bilsbar erbij. Luisteraars, laat weten wat Jorre wilde. Wordt gewaardeerd hier aan deze kant. En laat weten waar de radio aan staat. Wat misschien zie je als je deur wappert en wat de zonnetje ook nog lekker schijnt. Dan gaan we zometeen weer verder met de Vondzierenblaadjes, dacht ik, hè?
1: Ook was er een prima slag haren tijdens het schilderen. Ook Guido, de KVP-radio, luister eens aan mee, kerel, hè?
0: De kat van het padje-radio is dat, hè? Doe
1: het maar open met anderen, Guido, en ze zijn voor jou vandaag, hè? Succes met schilderen. Het nieuwe huisje, volgens mij, hè? Dus met en we spreken elkaar vast maar een keer weer, hè?
0: Goed, luister en huiver. Je bent hier afgestemd op de Palm FM-zender. Zo'n keertje op de zondag met de Bilsbad Dabai. We gaan hier verder met een plaatje van de reeks met Doe Maar Gewoon. Is ook een zeer speciaal voor Billy, hè? Doe Maar Gewoon, dan doe je al gek genoeg, hè? Ja, dat doet die man niet. Die giet weer op vakantie, hè? Luisteraars, de groetjes komen dan. Goedemiddag.

0: is spot aan gestaan. Dus gaan we lekker zitten op de vloer en gaan we lekker meedansen.
1: En je luistert mee met de... Palm
0: FM. Palm FM, hè? Luister mee!
2: Tatia!

0: Ja, luisteraars en een hele goede middag, Jorrit Rimmen. Lekker blaadje hier van Geert de Visser, je bent chauffeur.
1: Want je bent chauffeur.
0: Je was even zeer speciaal voor Marcus van Ringen daar in die grote vrachtwagen van jou. Luister eens allemaal mee, kerel, hè. Weet niet waar je rijdt, maar mooi dat je meeluistert, hè. Goed, het volgende blaadje is even zeer speciaal voor de familie Willemberg daar onder het Melken in Hessem. Jongens, luister eens allemaal mee aan die kant en zet de radio maar een standje harder. Geef de koetjes net wat meer melk, hè. Luister mee.

0: van K3.
1: Ja, doen we. Zeg maar. Volgende plaatje is voor K3.
0: Volgende plaatje is voor K3, voor oma Bernadette en opa Harry.
1: Oh, nou dat is mooi. Dat doen we. Komt-ie aan.

0: Dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham, in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer, tot besluit, zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Jouw beste vriend op de radio. Jouw beste vriend. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: Ja, 1, 2. Luisteraars, het is maar goed dat het geen beeldradio is vandaag.
1: Oh, niet, ja, die ballen die wil beginnen met James Last, maar die eindigt ook weer met James Last.
0: En lekker dan, ja, dat doen we, hè. Lekker dansen ook, hè.
1: Yo,
0: luisteraars, een hele ja, goede middag nog net, hè. Dus luisteraars, goedemiddag. Je was hier zo een keertje verbonden met de Palm FM-zender. Met een stukje daarbij van de Bilsbar Radio.
1: Klein beetje, hè. Klein beetje, luisteraars, hè.
0: Zo een keertje op deze zonovergoten een zondagmiddag.
1: De eerste zondag van oktober alweer, hè.
0: En het is gewoon lekker weer, hè.
1: Oeh, lekker.
0: Dat kan gewoon, hè. Goed, luisteraars, we gaan de band houden. We maken de band vrij voor de Moes FM.
1: En de Telster
0: Koning.
1: Radio.
0: Koning. Ja, ja, ja, 100%, hè. Dat is, hè, die man, hè. De Telster Koning bij uitstek. Hij zit er helemaal klaar voor, denk ik, dus...
1: Dat denk ik ook wel, ja, Henry.
0: We gooien hem zo de band uit, Henry, hè. Je zet me vast aan de gloeikerel en... ja, dan gaat dat lukken, hè. Luisteraars allemaal, dankjewel voor het luisteren en dankjewel voor de aandacht. En dankjewel voor alle reacties weer zo vandaag. Was hem dik en prima voor de bakker. En dan gaan we de band uit zo. Ja.
1: Ja, dat denk ik ook, hè. Ook de Lady Salle, nog bedankt voor de reactie.
0: Blijf van BZ Dennis gedraaid en luister gezellig mee aan die kant. En luister vooral ook gezellig mee met de Moese FM Radio, hè.
1: Die gooit nog een paar knijters in voor hoe, hè.
0: Ja, dat denk ik wel, hè. Die Moese die draait ze zo vandaan, joh.
1: Dat kan die man, dat kan die man.
0: Dat kan die man, hè. Helemaal live vanaf Kerkenvelde.
1: Churchfield, hè. Speciaal de zondag natuurlijk, hè.
0: De zondageditie.
1: Jola.
0: Goed, luisteraars, voor de laatste reacties 06 en dan 3314 en dan 8686 en dan... En hoorde ons volgende week vrijdag alweer, hè. Alweer niet met de gele editie,
1: want... niet ons, hè. Niet ons, hè.
0: Nou ja, mij dan, hè. Ja, hier niet. Nee, maar niet met de vakantie, hè.
1: Vakantie.
0: Geld als water, die Billy, hè, zegt ze dan. Jouw, hè. Ongekend, luisteraars, hè. De Bilsbar giet gewoon weer een weekje op vakantie, hè. Dat kan gewoon, hè.
1: De gewone, dus ja,
0: de gewone burger kan het niet, maar...
1: woensdag is geen muziek vanaf mijn kant. Helaas, sorry, luisteraars.
0: Aanstaande woensdag geen Bilsbar, maar wie weet, hè. Misschien wel iemand anders. Ik weet niet.
1: Je weet het nooit, hè. Je weet het nooit, hè.
0: Misschien wel de Palm. Ik weet het ook allemaal nog niet, hoor. Dus dat moeten we allemaal nog zien.
1: Toma, we liefsten mijn muten, Henry. En succes nog in vanavond, natuurlijk.
0: Maakt wat moois van Henry en de Moeser en... De laatste plaat die gaat er zo meteen op, hè. Normaal met de balladen van de muzikant is het einde plaat, is het einde uitzending en... Wens ik jou veel succes, hè, Henry. Je gooit er maar eens een paar mooie plaatjes op, hè. Hier wordt uitgeluisterd en...
1: Succes,
0: succes,
1: hè.
0: De groetjes, luisteraars. Dit is normaal met de balladen van de muzikant. Einde plaat is

Scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen.

Goed, luisteraars, neem zonder een goede avond. Dus luisteraars, goede avond. U staat in de vinding hier met de Moes FM. Om het blijft hier verder naar hier op de vaste zondagavond. En ik word op mijn vinding in goede stand spraak en muziek. Dus luisteraars, goede avond. U staat in de vinding hier met de Moes FM. Om het blijft hier verder naar hier op de vaste zondagavond. Aan Rammelim gepresteerd hier via de 105.6. En ook allemaal in mijn live via ons DHB Plus kanaal 5B. En ook op een goede verbinding van spraak en muziek en druk van toestellen. Dat ook maar arriveren mag, hè. Luisteraars, voor een goed verzoek of telefonische reactieprogramma luidt nummer hier dus 0625. En dan 311 311. Dus 0625. En dan 311 311. Laat gewoon weten dat je luistert.

Dus 06 25 311 311. Dit is de Moesterfan van het Kerkenveld. En dat allemaal in traditioneel ligt op de zondagavond hier bij Vechtal.nl. En ik hoor dat de verbinding hem goed is en ook hem goed mag blijven vanavond. Ook allereerst de studio Klaproos, ook van morgen in mijn stekende vangen van Spraak en Muziek. Zal ook een prima aan, kerel. En ook bedankt voor de gebrachte blaadjes, Arnold. En luister gezellig mee naar de locatie van Drochter opslagen. En dan blijven we nog een speciaal die aan de baan gedraaid, hè. Verder ook in de Palmer Femmes en nog in bedankt voor de gebrachte bijs van vanmiddag. Ook in voor de Bulsbaarder aan die kans, luister gezellig met door. Dan gaan we ook een speciaal voor u bestemd daar in locaties van Nieuw-Leuzen. En dat is gezellig middag. En ook in bedankt voor het vrijmaken van de frequentie uiteraard. En luister gezellig middag met de blijdjes, hè. En ik zal een paar zorgen ogenvissen knijders die ik aan de band rijden, hè.

goed, luister en blijf erbij. 0625. En dan 300 voor de reacties hier. En dan komt het allemaal voor elkaar hier aan. We worden verder met de blaadjes hier. Luister mee. Dus de Moeseman van het Kerkenveld. En dan moet ik op Vechtal naar liggen op de vaste zondagavond. En luister maar eens mee met de blaadjes.

Ja, luisteraars, zo worden ze niet meer gemaakt, hè? Zo worden ze niet meer gemaakt. Verder wil ik u blijven in Spacerum draaien voor de zender van die kamer met Monique. Ook Erwin ook bedankt voor de reactie. Luister zelf mede in locatie van Hogeveen. En om horen ontvangst dat ik hem goed is. Verder was het ook in goed ontvangst vanaf Dedemstraat richting Dalsen. En dan wordt hem aangeboden de zender Dons weer. Ook de zender Dons weer met Anne Mik. Luister zelf mede daar. Laten we gaan zo in Spacerum willen bestemmen daar. En luister zelf mede in de auto. En ook in bedankt voor de reactie, hè? En luister maar mee. Goed, we gaan verder de muziek hier. Goedenavond, het is de Moezerman vanuit Kerkenveld. En luister maar mee.

Goed, volgende blad ik in Dreisum speciaal bestemd voor de zender Vaticaan. Hoe gaat het met lusten met daar? Volgende blad is hem speciaal voor opstemd daar. En luister ze allemaal mee daar. Ook de Bultenbar ook in bedankt voor de reactie. En ook moet de ongewenste knijders ook in de smaak van Billy. En luister ze allemaal mee daar. En Plaamprogramma is ook hem speciaal weer opstemd daar. En luister ze allemaal mee daar. Ook in voor de Palme FM daar. Luister ze allemaal mee daar jongens. En Plaamprogramma is hem speciaal voor u bestemd daar. Goed, luister mee, blijf erbij. We gaan verder met de blaadjes hier. We gaan verder met een blaadje van Karen Winter, Mykonos. En luister mee.

0: zij kunnen het niet laten, ook al weten ze dat niet van.
1: Dit is Radio De Witte Zwaan, daar kunt u van op aan.

0: Dit is het nieuws van 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Voor

Goed, luisteraars, goedenavond. Dus luisteraars, een bijzondere goedenavond. Je toestel staat in de winning hier met de Moes FM. Om het blijf je op verder al liggen op de vaste zondagavond. En ik hoop op een goede verbinding van spraak en muziek. En dat we nog allemaal kunnen smaakvoorbeelden, luisteraar. Luisteraars, voor een groepverzoek of telefoonsreactie op programma, het nummer hier dus 0625. En dan 311, 311. En dat gaan ze winnen erbij, bent. Dus 0625 311 311. Om alleen voor een groetje, verzoekje, muzikale wens of een rabot over afstand. Ik ben in het bijzonder benieuwd het spullende band staat van spraak en muziek, hè? Dus bekijk hem eens in, hè.

Verder moest ik de blijdschap in special hem draaien in voor Gerards. Nog in voor Henry de Zenderpionier. En dan wordt hem aangeboden door Rosemarie. En dan moest een plaatje draaien van Suzy met De Wereld is Leeg Zonder Jou. Ook even een blijdje van de Paladijns met Jouw Liefste Wens. En even een blijdje van Corrie Konings. Nou, zal de blijdschap nog een bijzoek, Rosemarie, ook in bedankt voor de bel. Ontvangst was in goede locatie van Dalsen. Nog in bedankt voor de reactie, Rosemarie, en luister gezellig mee daar. En ook in bedankt voor de bel vanaf die kant, hè. Verder ook even een goedenavond, de Lady Zalwand, ook in bedankt voor de reactie, luister maar mee daar. En graag even een plaatje voor een plaatje van Sweet Caroline. En dan worden we aangeboden uit Zalands, door de Lady Zalands. Ook de Lady Zaland ook in bedankt. Luister mee daar. Verder ook in goedenavond, Henry, we zijn er weer bij. En een goedje school van de Tosca, ook Henk ook in bedankt. Luister maar mee naar de locatie van Dalsen. En dan moet ik erbij bent. Verder ook in mijn Jan Jansen, de locatie Stapels, luister maar mee daar. Laten we gaan eens een keer mijn weer bestemd daar. En ik zo'n paar mooie oude knijzen die kan de man draaien. Kom ook in goed, hè. Verder graag een plaatje van René Kast. En dan worden we aangeboden door Bernhard Gugelaar uit locatie Hogeveen. Ook Bernhard ook in bedankt voor de reactie. Luister maar mee daar. En dan moet ik vangen daar ook even aanstellen locaties van Hogeveen, hè.

Ook Lars, de studio op Halleman FM, Lars, hoe gezellig mee daar. Ook in bedankt voor het overleg vanaf die kant en luister maar mee naar de locaties van Nieuw-Leuzen. Ook in speciaal voor de Bultsbaar daar, luister gezellig mee daar jongens. En ook in bedankt voor het overleg vanaf die kant.

Verder was het ook in prima vanaf Deemstraat richting Dalsen. En heur is, dan wordt hem aangeboden door de zender Donsweer. Ook zomers ook in Brank voor de Gaks, luisteren ze mee daar. Ook in Spezen van de Mikdag aan die kant, luisteren ze mee daar. En Plabber gaan ze ook in Spezen voor jullie bestemd en luisteren ze mee daar aan. Verder moest ik mijn blijding draaien in van Roxette, in speciaal voor Monique. En dan worden we aangeboden door de zender Vaticaan, ook Erwin ook in bedankt voor de reactie en luister gezellig mee daar. Ja, die van Roxette is net ook hem gedraaid en ik hoorde er hem goed om is, hè.

Simon van de locatie de week ook in. Bedankt voor de reactie. Luister maar mee daar. Ze hebben een speciaal voor jou gedraaid. Ook van de Weide, locatie Fort, luister maar mee daar. Plan, we gaan ze ook een speciaal voor jou bestemd daar. En ik zal een mooie oude knijders die ik allemaal aandraaien, kerel, hè.

Ook jammer de locatie om een luisterommelmiddag. Ze zijn ook in speciaal voor jou bestemd daar. Dus luisteraars 06 25 311 311. We gaan ook eerst verder met de blaadjes hier. En ik wens jullie een bijzondere goedenavond toe.

0: Dit is het nieuws van 8 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht. Waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend. Ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen.
3: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezeveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor. Van schuttinggigant.com.
4: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.

dat er ook nog veel kinderen zijn die vandaag niet te eten hebben. Maar ik hoop, als ik er niet meer ben, dat dan alles

Goed, luisteraars, goedenavond. U staat nog steeds in de winning hier met de Moes FM. Met het plaatprogramma hier op Vechthandel gepresenteerd hier. En dan maar in 405.6. En ook allemaal te luisteren via onze DHB Plus kanaal, via kanaal 5B. En via de website van Vechthandel.nl. En luisteren voor de reacties 0625 311 311. En laat gerust weer dat je luistert. Ook Boerham, ik hij wil dan mij straks wel een weer bellen. Ik kwam net in mijn gesprek, kerel, dus... Weet er ook een van, Boerham, hè? Dus eindig linger bent dan wel zomer en weer, Boerham, en dan komt ook een voor elkaar, hè? Ook de zender van die kan ook nog in brang voor de reactie, dat is toch gezellig meedag. En een mooie vangst ook hem goed was daar in de badkuip. En luister gezellig mee met de blaadjes. Ook in voor Monique aan die kant, daar op de sofa. Luister gezellig mee daar, hè. Verder ook in Dut weer prima, kerel. En op de wagen worden de zender Pinkelman. Ook André ook in bedankt voor de reactie. Luister gezellig mee daar. Ook in voor Jantje aan die kant. En de KDV. Dus ben ik een speciaal voor u besteld daar aan de Oranje Boulevard in locatie van Stavros, hè. En hoe mooi dat er ook weer geluisterd wordt daar in locatie van Staphorst, hè? Ook de Palm FM zender luisteren zullen mee daar in locatie van Nieuw-Leuzen. Dus ik ben ook in speciaal voor jou bestemd daar en luisteren zullen mee met de blaadjes. Verder ook in Hallo heb je nog een mooie van het duo Onbekend. En met de groeten uit Brummen. En voor de aangeboden Jo uit locatie Brummen. Ook Jo luistert gezellig middag. Ja, die van duo Onbekend komt er ook in man. En dat is gezellig middag in locatie van Brummen. Een mooie vangst toch ook in goede skeel, hè.

Verder was het ook in, prima net druk bij Zwolle. En doe maar even een leuk Duits plaatje. En voor de aangebonden Erwin van Station Turbo. Ook Erwin nog in bedankt voor de reactie. Gezellig mee, dat kerel. Laat maar eens een speciaal voor jou bestemd daar. En ik zal een mooi Duitse krijgen erin bij zoeken, hè. En dan moet het ontvangst ook in goede locaties van Zwolle. Ik weet niet of je lust het via DAB Plus of via DFM, maar... We kijken maar eens iemand die kant, hè.

goed luisteraars, we gaan ook verder met de radio hier 0625 en dan 311 311, en dan komt voor elkaar hier aan. Van de Blad is hem speciaal voor Erwin van Station Turbo. Ik heb er een mooie Duitse knijder bij gezocht en kom je mannen, hè?

0: Dit is het nieuws van 9 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte.

D werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 2026 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dit is het nieuws van 10 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 2026 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

Goed, luisteraars, een bijzondere goedenavond. Dus luisteraars, goedenavond. U staat nog steeds in de vinding hier met de Moes FM. Om de blijzie op Vechtal naar hier op de vaste zondagavond. En dan hebben we een goede verbinding van spraak en muziek, hè? Dus luisteraars, goedenavond. U staat in de vinding hier met de Moes FM. Om de blijzie hier op Vechtal naar hier op de vaste zondagavond. En dan hebben we een goede verbinding van spraak en muziek, hè? Luisteren voor de reacties 06 25 en dan 311 311. En begrijp me zin, moet spelen de man staat van spraak en muziek, hè? Dus 06 25 en dan 311 311. Dus de Moes FM vanuit Kerkenveld. Allemaal in 405.6. En ook allemaal in via ons DHB Plus kanaal 5B. Verder ook in... De Toskouk in bedankt voor de reactie, luister zelf mee daar. Bedankt voor Briggy en moeder nog steeds in bijbend, hè. Verder ook in Hoera. En dan voor de magenboende Sander de Pruimentijd. Ook Sander ook in bedankt voor de reactie, luister gezellig mee daar in de locatie van Dolzen. Bekend van de Dolzense donderdagavond, hè. De Pruimentijd. Sander ook in bedankt voor de reactie en luister gezellig mee daar met de blaadjes. En moeder ook in bijbend, hè. Ook Boer Armelink ook nog in bedankt voor de bel, luister gezellig mee daar en... Je belt iedere keer op het moment dat ik weer iemand aan de lijn heb, hè? In ieder geval ook een bedankt voor je berichtje, Boer Armelink. En luister ze mee naar locatie van Gietman. En ze ben ik hem speciaal voor jou bestemd daar. Ook Jo uit locatie Brummen ook een bedankt voor de reactie. Laat die van Duo bekend is ook gedraaid. En ik hoor het ook hem goed om is, hè? Ook Roosmarie, luister ze mee daar ook een bedankt voor de reactie. Laat die van Suzie met De Wereld is Lees van de Jo is gedraaid. Laat je van de Paladins met Jon Liefste Wens is ook gedraaid. Een plaatje van Veronica van Corrie en de Regels, koos er ook niet van. Ik heb hem aan de mobladie gedraaid en ik hoorde druk hem goed om is, hè. Ook de Turbo FM ook in bedankt voor de reactie, luister gezellig mee daar. Dus we zullen mee daar in de ketenlocaties van Nieuw van Widdaren, zo ik hem die kant op aangedraaid. En dan word ik erbij bent, hè. Ook Erwin van Station Turbo ook in bedankt voor de bel, luister gezellig mee daar op de vrachtwagen. En dan blijven we ook hem speciaal bestemd daar. En dan moet ook hem luisteren, Erwin van Station Turbo.

verder moest ik de blijven zoeken in special hem draaien voor de zenderpionier. En dat wordt aangeboden door Roosmanier, locatie Dalsen. En ook aan Roosmanier, ik hoor dat zo ook hem goed is, hè? Goed luisteren, als we gaan hem zo opladen hier en dan komt ook hem goed, hè? Luister mee, 06 25 311 311. Dus de moeder van het Kerkenveld. En ik wens jullie dan een bijzondere goede avond.

0: Dit is het nieuws van 11 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uitten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk

0: denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vechtbal NL. Hits van vinyl en schijf.

goed, luisteraars, goedenavond. U stond hier in de verbinding hier met de Moes of hem. Om het blijft hier vecht al naar liggen op de vaste zondagavond. En ik hoorde mijn verbinding in goede was van Spraak en Muziek, hè. Ik zal de laatste reactie hem oplezen hier en dan ga ik de band naar de studio verlaten hier, hè. Dus luisteraars, 06 25 311 311 voor de laatste reacties hier en dan ga ik de band verlaten hier, hè. Dus luisteraars, voor de laatste reacties 0625 en dan 311. En dan wordt de reactie naar hem opgelezen hier en dan ga ik de band uit hier, hè.

Verder ook hem bedankt en tot de volgende. En welterusten. En dan voor de magemoeder de Tosca. Ook Henk ook hem bedankt. En moeder ik hem goed was, Lagaars van Dalsen. En verder ook hem Bernard Gugelaar, Lagaars Jogeveen. Ook nog een bedankt voor de reactie. Laatje van Poes uit Hogeveen. Nog een bedankt voor het berichtje, Bernard. En moeder ik erbij waren vanavond, hè.

Ook de Turbo FM moet nog in bedankt voor de reactie. En zo ben ik hem richting Withaan gedraaid. En vind het dan bij een kerel. Maar Plamor gaan we ook in speciaal veel bestemd daar. En luister gezellig mee naar de locatie van Withaan. En programma's ook in speciaal veel bestemd daar. En luister met mijn kortman mee. Hè. Ook Erwin van Station Turbo nog in bedankt voor de bel van vanavond. Luister gezellig mee daar in de truck daar zo. En de blijf zijn ook in speciaal veel bestemd daar. En dus zomaar zullen meedagen in de locaties van achter Zwolle door. En ook mooi dat het hem goed was, hè. Dus luisteraars, voor laatste reacties 0625 en dan 311. En dan wordt de rechts mobbel gelezen hier. En dan ga ik de man de studio ook zo verlaten hier, hè. Dus 0625 en dan 311. Dit is hem de moeser van vanuit Kerkenveld. Al met het blijf hier de vaste zondagavond hier bij Vechtdal en al. En dan wel in 405.6. En ook kunt u luisteren via de website van rtvvechtdal.nl of via ons DHB Plus kanaal 5B. En ik hoor dat er ook een goede mis, hè. Nou, dan kijken we nog een stukje instrumentaal hier hebt. En dan gaan we zo de band en studio verlaten hier, hè. Dus 0625 en dan 311 voor de laatste reacties hier. En dan komt er nog een polka hier achteraan hier en dan is het ook gebeurd zo, hè.

Ook de Zinnen Vaticaan met Monique daar in locatie van Overveen. Het programma is ook in speciaal voor u bestemd daar. Ook nog een bedankt voor het berichtje, Erwin, van vanavond. En ze waren ook in speciaal voor jou bestemd daar.

Goed luisteraars, Eende Blad is ook einde uitzending. Dat was in de Moesenfan van het Kerkenveld. En dan kunt u morgen weer verder luisteren naar de Studio Pionier van het Nieuw Leuzen. En dan draait hier de blaadjes verder aan. Goed luisteraars, voor het spullen van de stroom hier. En dan kunt u morgen verder luisteren naar de Studio Pionier van het Nieuw Leuzen. En dan draait hier de blaadjes verder. En dan hoor je mij vanzelf volgende week zondagavond weer met de blaadjes door de vaste zondagavond. Hè? Goed luisteraars, heel erg bedankt. Ik ga de band uit hier. Het was hem, de Moesenfan vanuit Kerkenveld. Allemaal in mijn traditionele de zondagavond hier bij Vechtel NL. En ik hoorde dat er hem goed om was. Goed, iedereen bedankt. Ga eruit hier. Goedenavond.

0: Hier is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijnen scoorde de eerste in de 31ste minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land.

0: Vechtbal NL is er 24 uur per dag.
1: 7 dagen per week.
0: Wij draaien de meezingers van vroeger en nu.
1: Vechtbal NL
0: brengt je radio tot leven.
1: Elke dag weer.

0: Hier is het nieuws van 1 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen. En daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij. Met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 2026 en het EK van 2024.

Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.